0: 包括对新时代的期待。
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top.